Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Dankie dat u saam met my wandel. Selfs wanneer ek nie altyd waardig voel nie, maak my meer van wat u wil hê ek moet wees. Help my om elke dag te kies om naby u te bly. Laat my lewe getuig dat ek met u gewandel het. Nie deur my eie krag nie, maar deur u genade alleen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tog meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Heer, bind uw liefde stijf om mijn hart. Help mij om getrouw te wees in alles wat ik doe. Laat mijn leven een bewijs wees van uw goedheid. Schrijf uw waarheid diep binnen in mij, dat ik gans zal vind in uw oe en in uw oe van mensen. Ik kies vandaag om liefde te dragen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

wil staan op die toren, op die wachtmuur mij stel. Ik wil luister om te zeggen wat die geest mij vertel. Roep toch die mannen wat die waarheid wil praat, wat opstaan voor ons God.

maar zal ik ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my een kant geneem het en ernstig kom praat. Die lesse wat sy my geleer het soos kosbaar juwele, oh, dit is af.